0: hoogtje. Ah, jo, als ia, als ia. Er een winken ik een emmel als ia.
1: Ah, jo, als ia, als ia.
0: Er een winken ik een emmel als ia.
1: Jij de boy.